In sy eerste tjarpa, as hy na dis weltheim, word hy geboore as 'n kleine tent, en dan het sy tjarpa andere, wils hy was op. En schließlich word am omkietsen oud, en sy spekte am ene zied, en blauwtheim daaruit. Also hy had werkelijk een fysische tjarpa. Aber nu as hy abgestone, en nu haft hy een tjarpa wat niemals nicht andere word. Dat wie nicht dat die jenge am nicht kane deide, wils hy haft nog einmal de norwe en zine hand ook op, en zine feit ook on zine zied. Hij deed ook met aan reden. Hij houdt ze gewoon vrijstig eenmaal met aan. En hij heeft ook een wonder genoeg en hij viert zich door. Eenmaal als de gasten van de jenja weer de versen voeren, dan houden ze de nacht even je verst en nus je grepen. En dan ze morgens als zij willen opheren, dan roept Jezus aan van de kant en zegt aan, ze zullen dat natemel aan de andere kant erop loten. En ze doen en ze riepen, zij ja veel vers. En dat weer voets nodig dat Jezus aan dan vrijstig maken deed. En dit is nooit vrijstig als Jezus met Petrus reden deed en hij vraagt aan dreimal als hij aan zijn goud is. Johannes kapitel 21. Als hij eerst gegeten hadden, zei Jezus te Simon Petrus. Simon Jona, is die lijf te mij geraten als de andere ere? Hij zei, Johar, du weet dat ik die goud zie. Jezus zei, dan weid mijn lama. Hij zei nog eenmaal te aan. Simon Jona, bist du mir goud? Hij zei te aan, Johar, du weißt dat ik die goud zie. Jezus zei te aan, weid mijn schoop. Dan zei Jezus dat derde maal te aan. Simon Jona, bist du mir goud? Petrus wordt ganz treurig, dat Jezus aan ten derde maal vroeg, of hij aan goud via. Hij zei te aan, haar, du weißt aan alles aan, en du weißt dat ik die goud zie. Jezus zei te aan, weid mijn schoop. Jezus zei Petrus dreimal, dat wanneer hij wel lijf bewiesen aan arm, dat meint, hij wordt zich met aan de kamer, wem Jezus lijf haft. En manchmal naamt Jezus zijn noofal ja schoop. En schoop moet bezorgd worden. Die moet vader hebben, die moet water hebben, die moet bewoord worden van wolf, en dat wordt de zoton zijn. En dat is waarom in de gemeente zijn er predijers, er zijn diakonen, en dat is waarom door een radioboodschap uitgeeft, zodat mensen worden de waarheid hieren. En de waarheid wordt ons hoop niet gegeven. En die heeft ons de verzekering, zogar van de wolfram is, dat er is weer die zich om ons kameren deed. En Jezus zegt, hij is de gouden schoop worden. En Lothar zegt Petrus in zijn brief, dat hij Petrus is ook een hoort, aber hij is unja dem gouden schoop worden. Jezus is van dood abgestoene, die jenja ook andere hebben aan je zijn, aber dat weer anders, als dan als Jezus met een mank aan weer voor 3 jaar. Aber hij deed nog eenmaal leren, en hij kwam het zich nog eenmaal aan, en fysischer, haft hij aan veel vers gegeeft, haft aan vrijstig gegeeft. Dan is de vrouw, wat passiert om een van die 40 deel? Jezus neemt zijn jenja met Noord-Bethanien op den Eilbeuchen op, en voer vandoor naar de hemel. En hier zijn 2 schriftstellen, Lukas kapitel 24, 50 bij 53. Hij neemt aan Ruud, Bad Bethanien, en houdt zijn hengen op en zeeend aan. En während hij aan zeeend, verschwonk hij van aan en voer naar de hemel. Zij ober beden aan aan, jenje met grote vrije trek naar Jeruzalem, en brachte er een tijd aan tempeltouw en dankte en loofde God. En het andere is Apostelgeschicht kapitel 1, van 9 bij 11. En als hij dit gezegd had, sah zij dat hij ver aan opgehoven wordt, en een wolk neem aan waag, dat zij hem niet meer zijn konden. En als zij hem hinaan checkte, während hij naar de hemel voer, stond hij aan met eenmaal 2 mannen en witte kleider. Deze aan zeide, je mannen van Galilea, waarom stond je hier en zit je naar de hemel? Des Jezus, die van jund am hemel neengenomen wordt, wordt krijg zo terugkomen, als je hem hebben zijn naar de hemel voer. Also, dit is wat genaamd wordt de hemelvoort. Als de jenja door taub komen, zij worden niet gewist hebben wat nu passeren wordt. Aber Jezus zei, Jezus had zijn jenja gezegd, dat zij zullen zich alle taub treffen op een bijzondere dag, op een bijzondere stad, en dat weer krijgt 40 deel naar Austro. En die stad weer bij Bethanien. Bethanien is een kleine dorp, voortsputter de stad Jeruzalem. Dit is waar Maria en Martha en Lazarus woonden, en dit is aan de oostende kant van de Olivenborg. Also nu zijn ze hier alle taub gekomen, wils Jezus had ze stad bestaald. En ze worden wel gewonderd hebben, wat van jou passieren wordt. Vielleicht wurde er een pankuur gemacht,